0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! De knapperd? Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

0: In mijn tijd had je sowieso niet van die kleine camera's of telefoons, überhaupt. He, je had zo'n telefoon, dat was gewoon zo'n grijs ding of rood met zo'n draaischijf. Die kon je niet eens meer naar buiten nemen. Om zo, pok, hoor je dat? Ik heb iemand een klap verkocht met die horen. Lachen, hè? Dat deed je niet. De telefoon was er om te bellen. Dat was wat je deed. En bellen was bijzonder, hè, in mijn tijd. Bellen was zo bijzonder. En nu, het lijkt wel, ja, het is natuurlijk, iedereen heeft zo'n ding. Mensen nemen niet eens meer op. Die kijken en denken, ja. Ze moet je niet opnemen. Ja, nee, dat is Patrick, bel ik later even terug. In mijn tijd, als er werd gebeld bij ons thuis, dat was al bijzonder, dan rende de hele familie naar de telefoon toe. Serieus, het was net dat iemand zei, op uw plaatsen, klaar, pff, af. De hele familie rende naartoe. Echt, onderweg vechten wie hem op mocht nemen. En dan had ik hem en zei ik, hallo, met Najib Amali uit Krommenie. En dan hoorde ik bijvoorbeeld, oh, sorry, ben ik verkeerd verbonden. Oh, dat geeft niks hoor, mevrouw. Wie moet u hebben? De familie Janssens. Oh, nee, dat is verkeerd, ja, want dit is de familie Amhali. Oh nee, die moet ik helemaal niet hebben. Ik zei, nou, dat geeft helemaal niks hoor. Wat gaat u nu doen, mevrouw? Nou, dan ga ik een ander nummer draaien. Dat is heel goed. Dag mevrouw, veel succes. Ja, dag jongeman. Dag. Dan hing ik op en zei, wie was dat? Ze hebben het verkeerd verbonden. Maar daar hadden we het over, hè, de avond. Dan kwam mijn vader thuis en mijn vader, zo, je hebt iemand gebeld? Ja, er was een mevrouw die heeft gebeld. Wie was dat dan? Mevrouw, weet ik niet, maar ze moest mevrouw Janssens hebben. Oh, dat zijn wij niet, zei mijn vader. Ik zei, nee. En nu? Ik zeg, ik ga kijken waar die mevrouw Janssens woonde. Pak ik een telefoonboek erbij, sloeg ik hem open, zag ik alleen maar Janssens staan. Hier ergens. Maar het waren gesprekken, maar daar had je het over. Echt, en nu bellen ze op en het enige wat ze vragen is, hey, wat doe je? Waar ben je? Mij ook, hè? Kijk, ik hou niet van bellen. Hey, wat doe je? Ja, niks. Ja, waarom bel je? Ja, weet ik niet, jij belt. Ja, ik bedoel, wat? Ik zeg, wat een gesprek, man. Ga je nog wat doen? Nee? Oké, dan bel ik later op. Waarom? Nou, misschien dat je wat gaat doen straks. Oké, doei. Ik zie mensen lopen op straat. Twee meisjes, jong. Hoi, waar ben je? Achter je, kijk dan. Ja, ik zie je! Volwassen vrienden van mij bellen aan en de telefoon gaat. Ik neem op. Hé, hey, kijk even naar buiten, ik sta voor je deur. Jongen, wij belden toen we telefoon hadden, belden we één keer in de maand, mochten we bellen naar Marokko. Dan belden we naar opa en oma, maar dan ging er eerst een brief van Nederland naar Marokko, wanneer we precies zouden bellen. En opa en oma hadden geen telefoon, nee, de plaatselijke slager in het dorp, die had telefoon. En daar mocht je dan heen komen. En dan zat mijn opa en oma dan een uur van tevoren te wachten. En wij zaten dan in Nederland, was vaak op zondag om 8 uur, want dan was het iets goedkoper, zei mijn vader. En dan zaten we om die telefoon heen, gewoon de hele familie, het was een familiegebeuren. En dan pakte mijn vader de horen op en dan mochten we allemaal, doe maar, één cijfertje draaien van het nummer. En je hoopte de nul, want die was het allerlangst. Ja toch? Je tak. Dan hield ik hem heel even vast. En mijn vader, los! Als je er één had, was je zo klaar. Rat, ah shit! En hadden we het nummer gedraaid, zei mijn vader, oké, nou stil allemaal. Stil! Stil! Stil! En dan was het stil, hè, bij ons thuis. De hele flat bij ons was stil. Ja, hij gaat over. Ja, hij klopt, hij gaat over. En de telefoon ging over. En dan zaten we naar de draad te kijken, weet je wel. We dachten, jezus, dat draad gaat natuurlijk helemaal naar Marokko toe. Ja, dat dachten we echt. En mijn vader, die praatte altijd heel hard door de telefoon. Omdat hij dacht, het is Marokko, ik moet hard praten, anders verstaan ze me daar niet. Zo is mijn oma ook doof geworden door mijn vader, die schreeuwde echt. Hallo, hoe gaat het? En dan hoor je wel eens uit de flat, ja, wel goed hier, oh. En dan mochten we allemaal wat tegen opa zeggen. En dan had mijn moeder gezegd, nog allemaal tegen opa een beetje praten. En het gesprek moest je al voorbereid hebben, want zo'n gesprek was duur. Je kon niet, hey opa, waar ben je? Wat doe je? Nee, je wist wat opa deed, die was bij de slager in Marokko. Maar mijn opa was altijd helemaal emotioneel. Die vond het heel erg dat we weg waren, dus als we die aan de lijn hadden, begon hij al na 4-5 seconden te huilen. En dan moest ik ook huilen, en zo huilden we alleen maar in die telefoon. Zo van, oké, genoeg gejankt, heer, volgende, praten of huilen, kijk maar. Maar dan had ik je nog over, man. Echt 3 dagen later liep ik met mijn broertje naar school. Zei ik, weet je nog toen we naar opa gingen bellen? Ja, hij ging huilen. Ja, ik ook hoor. Ja, hoe ging jij huilen? Ik zo. Dat waren mooie gesprekken, man. Ja. En dan kan je alles met die telefoons, hè, en we doen er niks mee. Je zou zeggen, hoe goedkoper de tarieven, hoe mooier de gesprekken. Maar dat is niet zo. En ik heb ook een telefoon, hoor. Ik bedoel, ik gebruik ook niet al die functies die erop zitten. Ik vind het allemaal onzin. Ik heb er internet op zitten. En internet vind ik wel grappig, maar dan ga ik dingen uitproberen. Kijk of het echt werkt. Op mijn mobiele telefoon ga ik bijvoorbeeld naar www.bol.com. Kun je cd's bestellen en boeken en dat soort dingen. Nou, dan krijg je een scherm voor je en dan wil je dingetjes kopen. Dan staat er, uw winkelwagen is leeg. Oké. Dan vul ik mijn winkelwagen. Dan klik ik dvd's aan. En soms bestel ik echt voor 300-400 euro aan dvd's. En dan staat er, wilt u betalen? Klik, ja. Wilt u naar de kassa? Klik, ja. En dan sta ik voor die kassa en daarna druk ik mijn telefoon helemaal uit. Ja, vind ik leuk. Gewoon een beetje de boel fokken. Want ik weet, er staan heel veel mensen te wachten voor mijn winkelwagentje bij die kassa. Van, hey, wat is die nou? Ja, dat weet ik niet. Hij is weg. Ja.
1: Uur per dag.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

als je zegt, maar aan je verkeering zoeken, dan moet je het niet zoeken. Want het kan ook gewoon, kan het zo op je levenspad kan het komen, spontaan. En dat is waar. Ik heb dus een keer had ik een vent aan de deur gehad. Heb ik spontaan aan de deur heb ik verkeering gehad met een loodgieter. Ik had hem midden in de nacht had ik hem speciaal laten komen. Grote vent ook, grote snor. Hij zegt, laat maar eens zien, wat is het kawaii? Ik zeg, kom maar met me mee, loodgieter. Dus ik nam hem mee naar de wc. Ik wees hem op de wc-bril. Er zat een grote baas in het midden. Hij zegt, laat jij mij daar helemaal speciaal midden in de nacht voorkomen? Ik zeg, nou, loodgieter, ik zeg, dat moet jij niet liggen opvatten. Dus ik trek zo aan de snor hard. Toen zegt hij, au. Ik zeg, nou, dat voel jij toch ook?

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

weet niet of mensen zich dat realiseren, maar het is mij ook niet aankomen waaien. Ik heb me ook in een cabaretwereldje omhoog moeten vingeren, want daar kwam het uiteindelijk om neer. Ja, het is nou duidelijk wat er in die Rooms-Katholieke kerk allemaal gebeurd is, maar in het cabaretwereldje was het niet veel anders zo. En mensen vragen me wel eens zo wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Nou, ik weet waarom die schermen er überhaupt staan. Om te komen waar ik nu ben, heb ik die hele generatie cabaretiers boven mij. Ik heb daar seksuele handelingen bij moeten verrichten. Allemaal. Jullie kennen ze. Mensen waar je het minst van verwacht, die waren het ergst. Herman van Veen. Oh. Dat is de grootste smeerlap van allemaal. Nou, hij wil ondertussen ook nog de hele tijd lollig doen. Ik weet nog precies dat ik bij hem in die kleedkamer lag. Naakt, in al mijn kwetsbaarheid. Ja, op een tafel, op een buik. Weet je, hij stond dan achter me en hij wilde leuk doen. Weet je, deed hij mijn billen uit elkaar en dan zong hij opzij, opzij, opzij. Maar klaar zat. Ik dacht, Herman, alsjeblieft. Ja, let's get it over with. Weet je, maar hij ging maar door. Je spetter, spieter, spater. Ik kom een druppel later. Maar allemaal. Herman Vinkers. Heb ik ook seksuele handelingen bij moeten verrichten. Herman Vinkers was dan precies andersom. Ik moest dan Herman Vinkers penetreren. Hè, zoals hij dan zei, een tukker is een bukker. Maar goed, ja, was niet te doen, Herman Vinkers penetreren. Gordroog die man. Ik denk nou, de enige bij wie ik nooit seksuele handelingen heb hoeven verrichten, was Freek de Jonge. Dat is de enige. Hoefde ik alleen maar te zeggen dat hij de beste was en daar rukte hij zich dan een beetje... Ja. Memories. Oh. En ik ben er precies dat ik bij Herman van Veen in die kleedkamer lag. Weet je, en hij ging maar door. Weet je, dan moest hij zijn Alfred Jodokus kwak kwijt. Ha, ha, ha, ha. En dat ik dacht, hè, als het me gaat lukken. Ja, als het me gaat lukken om cabaretier te worden. En ik speel dadelijk voor grote, volle zalen. En er is een generatie cabaretiers onder mij. Dan zal ik nooit. Maar dan ook nooit. Maar ja, het gebeurt gewoon. Dat is heel gek. Het gebeurt gewoon. Die hele generatie onder mij, die hebben weer seksuele handelingen bij mij moeten verrippen. Allemaal. Jullie kennen ze, noem maar op. Jan-Jaap van der Wal. Ja, die heeft mij oraal moeten bevredigen. Niet te zuinig, kan ik jullie vertellen. Daarvoor had hij nog helemaal geen hazenlip. Denk je nog meer? Jochem Meijer, maar goed, dat was meer een vluggetje. Najib Amali. Dat was ook een gedoe, jongen, met Najib. Ja, dat was tijdens de Ramadan. Ja, dus toen was de vraag of hij mijn sperma mocht doorslikken of niet. Nou, dan moet je net bij mij zijn. Toen heb ik die Najib even op zijn knietjes gezet. Hè, met zijn billetjes naar het westen. Hè. Heb ik hem even duidelijk gemaakt waar wij in Eindhoven verstaan onder Ramadan. Kom maar. Tja, dat is ook snel. Een goeie

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat Tanja.

0: Ja, naja. Warte, so. Wat? Ja. Ik deed laatst bij mij. Oh, hier zo. Ik deed laatst, hè? Je ziet ze hier pas, echt waar. Deed ik de schuurdeur open. En toen zat er een naaktslak achter. Ja. Maar dat zag ik eigenlijk pas toen ik de schuurdeur weer dicht deed.
1: Ja, en die schuur gaat bij ons heel vlak over de tegels, heel laag over de... Ja, dus die naakslak die was op de heenweg waarschijnlijk al helemaal een beetje meegerold, maar ook een beetje geplet en een beetje half open geschuurd en heel akelig, ja. En die heeft natuurlijk gedacht, ik moet hier wegwezen, maar ja, zo'n slak is niet zo snel. Nee, dus die is op de terugweg nog een keer... door de mangel gehaald. Ja, het zag er heel akelig uit. Ja, die slak lag zo een beetje zo half, ja, een beetje gedraaid, een beetje na te krimpen zo. Van auw, auw, helemaal zo bloot, een beetje gescheurd, een beetje opengehaald en een beetje gebutst en zo. Ja, het zag er heel, heel zielig uit, heel akelig. Ja. Ja, ik raak dan altijd gelijk een beetje in een soort existentiële nood. Of hoe heet dat? Nou ja, dat je denkt, waartoe zijn wij op aarde? Ik krijg gelijk... Ja, ik krijg gelijk, dan denk ik gelijk, waartoe zijn wij nou? Dan zie je zo'n naakslak en dan denk je, waartoe zijn wij nou eigenlijk met z'n allen op aarde? Ja, en vooral, waartoe is de naakslak op aarde? Ja, dat vind ik helemaal een raadsel. Ja, ik vind de naakslak zo'n onduidelijk onderdeel van de schepping. Ja, ik bedoel, los van de vraag of dat nou helemaal in 6 dagen is gebeurd of niet. Maar ik bedoel, dat maakt verder niet uit, maar ik vind dat zo'n vaag onderdeel, vaag dier, ja, zo'n vaag, zo'n, ik bedoel, je kan hem niet oprapen, daar begint het al mee. Tenminste, je kan het wel doen, maar ik heb een heel raar spulletje aan je handen zo. Ja, je kan hem niet in, je kan er geen, je weet niet aan welke kant je hem moet troosten, daar ga je al, weet je, ja, je weet niet, je kan hem niet in een kootje doen, poelen, weet je, je kan er geen contact mee, wil je wat drinken, je kan hem niet aaien, je kan niks, je kan, vogels lusten hem ook niet, weet je, ik vind het een heel... Ja, dat zeg ik, heel onduidelijk onderdeel van de schepping. Ik bedoel, de gewone slak zegt tenminste nog leuk krak als je erop gaat staan. Ja. Nou, dat doe je natuurlijk ook niet expres. Maar die heeft nog iets menselijks met zo'n huisje waar hij dan in gaat zitten als hij denkt dat het gevaarlijk wordt. Weet je, ja, ik vind het een... Ja, ik vind het een... Ja, ik vind het zo'n vage... Ik denk wel eens dat de naakslak nog niet helemaal af was of zoiets. Ja, zo ziet hij eruit. Dat hij echt vlak voor de deadline is gemaakt of zoiets. Weet je, dat ja... Echt vlak voordat hij echt een paar minuten voor 12 uur middernacht... Dat God dacht, nou ja, dat hij helemaal enthousiast was geworden. Weet je, dat hij dacht, weet je, ja, later, wat zal ik nou nog eens... Het zag er allemaal lekker uit, die hele schepping. Wat zal ik er nou nog eens bij scheppen, weet je wel? Zo echt een paar minuten voor 12 uur middernacht op de 6e dag, weet je. En dat hij zo... En dat hij dacht, God, ja, en dat hij er heus nog wel iets in had willen steken. Maar vleugeltjes er nog in, of iets leuks, of een versiertje. Of pootjes, of een heleboel pootjes. Of een paar stippen erop, of een schild, of iets leuks. Of nog een leuke gadget, weet je wel, een leuke... Ja, een knijpertje of wat ook, weet je, iets nog, weet je wel. Of weet ik veel, of iets langs met een tongetje, weet je wel. Dat hij gewoon nog niet helemaal af was, dat hij bezig was, nog aan het verzinnen. En dat het toen in 1 keer 12 uur sloeg en dat hij dacht, dan maar zo. Ja. Ja. Zo ziet de naakslak eruit, dan maar zo. Ja, en die zit er al miljarden jaren mee. Die moet al miljarden jaren door het leven als een soort nat kabouterlulletje, weet je. Ja, zo is het. Ja. Zo is het, ja. Een heel oud kaboutertje, ja. Ja, ik vind het sneu. Nog slap ook, weet je. Ik vind het sneu, ja, ik vind het sneu. Ja, ik vind het sneu voor die hele naakslag. Ik bedoel, de pissebed zal het ook niet makkelijk hebben. Maar... Ja, maar die zijn tenminste altijd nog met z'n allen, weet je wel. Ja, die zitten met z'n allen onder een of andere ongezellige stoeptegel, weet je wel. Ja, zo is het toch, ja. Ja, ik vind het sneu voor die hele...

Meer ruimte nemen. En dat ben ik nou ook aan het doen met het volgende. Dit is een dikke tip, ook voor de grijze bolletjes. Dit kunnen jullie ook doen. Serieus, ik heb nou een scooter gekocht. Scooter kopen, moet je doen. Een scooter is een shizzle. Met een scooter, ja, je hoeft niet met de trap, hè. Je doet alles met een hendeltje. Je gaat keihard. Heel de stad wordt een parcours. Het is geweldig. Je kan lekker zigzaggen, lekker toeteren, horken. Mensen afsnijden, fietsers veel te dichtbij inhalen. Dus kijk, want scooters hebben een slechte reputatie. Omdat Marokkanen ze zouden gebruiken om tasjes mee te jatten. Terwijl ik denk dat er van die Marokkanen, zeker in het begin, helemaal niet expres was. Nee, ik kom ook wel eens snel terug, rij uit de stad, kom ik thuis, hangen drie tasjes aan mijn stuur. Misschien tasjes erop, dat is sportief rijden. En ik heb altijd al een scooter willen hebben. Want vroeger was ik in de Suske en Wiske. En in de Suske en Wiske zaten Lambiek of Jeroen, die zaten wel eens op scooter. En die zweten dan zo'n stukje boven de grond, weet je nog? Dat wilde ik nou ook, godsam. Ik had een nieuw Vespa, ik denk, godsam, wij gaan ook zo'n stukje boven de grond, Ronald. Dus ik rij op de ding en ik zie ergens in de verte zo'n snelheidsdrempel. Ik denk, god, die gaan we nemen, die snelheidsdrempel gaan we godsam nemen. Ik trek de ding helemaal open, vol gas, 35 kilometer per uur. En ik neem die snelheidsdrempel en babam en ik kom niks van de grond. Ik denk, god, we moeten harder, mondje. En ik vind ergens een plekje waar ik de heuvel af ga en er komt de snelheidsdrempel aan. Ik denk, oké, heuvel af, vol gas, neem die snelheidsdrempel. En toen ging ik staan op mijn scooter. Want ik wilde stijgeren. Om te stijgeren wilde ik staan. Ik ging op dat tussenpakje van die scooter ging staan. Nou, je moet nooit gaan staan op een scooter. Want ik ging de heuvel af vol gas. Ik stond op de scooter. Ik neem die snelheidsdrempel. Ik probeer te stijgeren. En dan blijkt dat het plastic windscherm keihard tegen je gezicht aankomt. Dat stond nooit in de Suske en Wiske, hè? Wat een kutboekje. Nou. Maar de scooter op zich is een fantastisch concept. Als je kijkt naar de scooter, in principe is het een kruk. Het is een kruk. De scooter is een soort mobiele kruk. Lang ook. Vrij lang. Lang zadel. Een lange kruk. Is het, het is een pianokruk. Het is een mobiele pianokruk. Dat is eigenlijk wat een scooter is. Je kunt ook altijd, als je op de scooter aan het rijden bent op straat, je ziet ergens op straat een piano staan, dan kun je er altijd even langs rijden, even blablabla, maar je rijdt weer door. Er zitten ook een paar kritische gezichten in de zaal, denk ik, ja Ronald, dat kan met de fiets ook. Tuurlijk kan het met de fiets ook. Maar met de scooter kun je hem ook stilzetten voor de piano, zet hem op de bok, kwartslag draaien en je kunt spelen. Ja, en dat is fijn voor pianisten, als je mobiele pianokruk hebt als pianist, als je geen zin meer hebt om te spelen, je hebt een mobiele piano, je naait hem eruit wanneer je wil. Toch, als je geen zin meer hebt om te spelen, fuck it, je naait hem er gewoon uit. Al is het aan het einde van de etude of sonate, schijt aan. Toch als je... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Die mensen waar is die laten pam, pam? Ja, de mobiele pianokruk, hè? Kan je wat je wil. Nou, kijk. Niet nou gaan sissen, hè? Er komt nog veel meer onzin. Als je... Als je kijkt, het grootste voordeel van een scooter is dat je je benen niet hoeft te gebruiken. Je kan doen met je benen wat je wil tijdens het scooterrijden. Je kunt ook, daar heb ik ook over nagedacht, je kunt in principe, als je wil, kun je in kleermakerszit op een scooter gaan rijden. Dat is ook vet, hè? Kun je gewoon in kleermakerszit, dan kun je nog steeds asociaal, weet je, lekker toeter, horken, middelvinger, maar je bent ook zen. Een soort asociale zen-boeddhist ben je. Alleen, je moet wel opletten. Want heel vaak als je in een auto zit en je krijgt een aanrijding, dan vlieg je door die voorruit, of niet? Nou, als je in kleermaker zit op een scooter zit, je krijgt een aanrijding en je hebt niet eens een windscherm, dan ga je ver, jongen. Daar moet je wel rekening mee houden. Als je ochtends op een scooter stapt, je gaat in de kleermaker zitten rijden en je hebt al zo'n voorgevoel van, nou, ik zou vandaag wel eens een aanrijding kunnen krijgen. Doe mij een plezier, trek een cape aan. Want je vliegt ver, jongen, steek dat vuistje maar vast uit, daar gaat het. Je vliegt ver. Zeker als je de scooter gebruikt waar die echt voor is gemaakt. En dat is dik worden. Oh, want ik doe nou niks meer met de fiets. Ik doe alles met de scooter en dan word je vatsig, jongen, want je trapt niet meer, hè? Je wordt super. Je ziet ook wel eens van die dikke mensen op de scooter, hè? Ja, die zijn dun begonnen. Dat gaat vanzelf. Soms zie je van die hele dikke mensen, die komen helemaal, goddomme. Soms zie je van die hele dikke mensen, denk je, waar pruttelen ze van onder? Blijkt dat ze op een scooter zitten. Maar hier, dat is de dikke tip, Eindhoven. Eerste dikke tip van de avond. Als je ooit van die hele dikke mensen op de scooter ziet rijden, die moet je altijd recht in hun gezicht aankijken. Tijdens het rijden, als ze aan het rijden zijn, moet je ze altijd recht in hun gezicht aankijken. Want heel vaak hebben ze tijdens het rijden, hebben ze een tik zo in hun gezicht.
Thijs draait een tik zo. Tik. En dat is dat die onderste kwabben tegen de uitlaat aankomen. Oh, daar hebben ze geen spieren meer zitten. Die kunnen ze niet optrekken. Dat is heftig, hè? Je ruikt de vlees soms ook. Ik zeg, ja. Wees dat deuner? Nee, dat is Dikke Henk. Die komt net verder.

Ha ha ha.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Nu ga ik een liedje vertellen over een tijd toen ik nog zo een heel klein manneke was, zo van een jaar of ongeveer, op opré bij benadering. Zoiets moet dat geweest zijn. Toen ik voor de eerste keer in mijn leven met mijn pa mocht meegaan naar de voetbal. En mijn pa, dat was een vreselijke supporter van voetbalploeg Anderlecht. Ga de geile nozel blijven of wat is dat? Ik mocht voor de eerste keer in mijn leven meegaan. Hè. We alle twee die autobus op, we rijden naar Anderlecht, we stappen daar af. Een volk! Een massa! Dat was precies een optreden van Urbanus van Aris. Het eerste wat mij daarop viel in die nopel nozelaars, dat was een meneer met een witte verfrompelde vest. Achter zo'n karreken dat stond te dampen en daar stond iets opgeschreven van hot streepken doch. En ik had dat zoiets lekker geroken. Hè. Ik drek tegen mijn pa. Oh pa, dat zou ik willen zien. Als een otrofrost. En ga pa zeggen dat ik je meegebracht heb om hier te komen fretten zeker. Ik leg daar een koppel lappen rond mijn oren. Waar zat ik nu met mijn zeven? Twee minuten daarna stonden wij dat toch aan dat karreken, hè, want ik ging van mijn pa thuis alles aan ons ma zeggen als ik niet kreeg wat ik wou. Hè. Mijn pa dan tegen die verfrompelde. Als een not, een frost, een nostro, een frotro, hoe heet dat spel hier? Ja, maar jij moet toch wel te diep zijn, maar dat is voilà. Allee, zo van die sausjesjes, wat kost dat hier? En dan die verfrompelde.
1: Met chucrut of zonder chucrut?
0: Hoe zit dat hier, een manneke? Moet dat chucrut op? Chucrut, wat is dat, hè, pa? Ah, wel, zuurkool, kwispel. Voilà. En zuurkool, dat verstond ik ook niet. Maar zeg ik maar, ja, daarmee had ik meer, hè. En ik kreeg dan zo'n wijd opengesperde sandwich, hè, met die televisieworst daar in het middenin. Hè. Maar zo'n halve emmer choucroute en een pollepel mostaard en een gazet onder. Hè. Dat waren nog van die hotdogs van voor de inflatie. En zo. Dan ging ik daar niet in bijten, want ik had er toen nog zo geen grote muil op. Hè. Maar als ik daar wou in bijten, ofwel schoof die choucroute in mijn muil. Of plakte die een mosterd op mijn rug. Als dat spel al half op was, die gazet en zo. Hè. Ik ging al zo helemaal vol. En de mensen rond ons hun nek en hun haar en zo. Want ik had moeten niezen. Hè. En uiteindelijk dat stadion binnen. Ik goed gegeten. Ik stond al direct met mijn spannende buik tegen zo'n balustrade gepletterd. Want van langs achter waren ze maar aan het aandringen en aan het aandringen. Ik stond daar te blozen gelijk als een aspirineken. Van altijd maar te slikken om die nottog beneden te houden. Hè. En van de andere kant krampachtig met een familienaam toenijpen. Om me daar niet belachelijk te maken. Hè. Ik ben er al zo 2 uur aan een stuk gemorteld en gefart, gefrost, gefroorte, gefloort. Gelijk als in Chili, hoe zeggen ze dat niet meer. Afgezien, zag ik daar nog niks. Oh ja, ik was een garmen een scheet groot. En al die anderen waren zeker 7 scheten groot. En naast mij stond er ook zo'n kleine pagadder van mijn ouderdom, met een trompetteken. Telkens als de grote die triepen, die klein in mijn oor. Om tegen mij te doen alsof dat hij de match kon volgen. Hij stond zelf met zijn rug naar het veld. Maar ik heb daar toch zien een bal boven mijn kop vliegen met een scheidsbit erachter. En ik heb van leven zelf eens meegespeeld op een voetbalmatch. Dat was toen ik op concentratiekamp was bij de Bruin Paters daar. Hè. En elk jaar was dat een match tegen de Jezuïeten. De Bruin Paters in het Bruin en de Jezuïeten ook. En alleen de allerintelligentste jongens mochten meedoen en ik stond van voor. Hè. En mijn pa die had al dik ellebogen hè, in het ministerie en zo. En als ik zo'n bal kreeg, dan was dat direct zo mijn eigen dribbelen en mijn eigen voorbijsteken, gelijk Van Impen. En onze kapitein die kwam af, langs Ginder! En ik kwam juist vandaar. En als ik zo wou rechtdoor lopen, hè, werd ik altijd naar links getrokken. Ik tegenwringen niks te doen. Ik vliet er met mijn gezicht smak tegen zo'n plakkaat. Sluikreclame daar van onderlijfjes. En ik lag er om mijn kop te schudden. Die redder komt af, spons in mijn mond, citroen in mijn nek. Ik weer zo fris als een onderlijfje dat veld op. Als ik wou rechtdoor lopen, hè, links eraf. En dat was sabotage van die rotzakken van die jezuïeten, want die hadden mij twee linkse voetbalschoenen gegeven. Dat moet je tegenkomen, een jezuïet, dat een mens naar links doet afwijken. Maar bij die Bruin Paters was het niet beter. Hè. Ik had er een kamerad, die was een jaar of 12. Die was nog maar 3 maanden in dat college, hè, en die was al pater. Het was van moeten. Dat is allemaal niet waar, zeg.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van woensdag tot en met vrijdag. Het is zon overgoten en droog. In het noorden wordt het 28 graden, in het midden 32 graden en in het zuiden wel 35 graden. En daarbij is vooral in het westen de luchtvochtigheid hoog, waardoor de gevoelstemperatuur nog hoger uitkomt. En er staat weinig wind uit het oosten. Dan donderdag. Er verandert weinig aan het weerbeeld. Het wordt 29 tot 35 graden met veel zonneschijn. En de wind is matig uit het oosten. Vrijdag is de warmste dag van de week. Het wordt 32 graden in het noordwesten tot wel liefst 37 of 38 graden in het zuidoosten. Er is opnieuw veel zonneschijn en een zwakke tot matige oostenwind. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui en vooralsnog is de kans op droog weer groot. Tot zover het weer.

0: Aquarius.
1: Libra.
0: Leo.
2: Cancer.
3: Ralph.
4: Charles.
5: Paul.
6: Larry.

0: Aquarius.
1: Libra.
0: Leo.
2: Cancer.
0: Ralph.
1: Charles.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Jacob.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van woensdag tot en met vrijdag. Het is zonovergoten en droog. In het noorden wordt het 28 graden, in het midden 32 graden en in het zuiden wel 35 graden. En daarbij is vooral in het westen de luchtvochtigheid hoog, waardoor de gevoelstemperatuur nog hoger uitkomt. En er staat weinig wind uit het oosten. Dan donderdag. Er verandert weinig aan het weerbeeld. Het wordt 29 tot 35 graden met veel zonneschijn. En de wind is matig uit het oosten. Vrijdag is de warmste dag van de week. Het wordt 32 graden in het noordwesten tot wel liefst 37 of 38 graden in het zuidoosten. Er is opnieuw veel zonneschijn en een zwakke tot matige oostenwind. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui en vooralsnog is de kans op droog weer groot. Tot zover het weer.

0: Ik snap niet wat er in die dingen omgaat. En ja, dat moet je trouwens ook accepteren. Hè? Je weet niet wat er in de ander omgaat. We zijn allemaal alleen uiteindelijk. We zijn allemaal eilanden. Je weet maar niet uit hoe lang je samen bent. Je weet nooit zeker wat er in de ander omgaat. Mensen weten ook niet wat er in mij omgaat. Toen het net uit was, wilde ik een tatoeage nemen. Ik wilde een tatoeage nemen. Ik denk, goddom jongen, die fucking adelaar hier. Weet je? Gewoon even terugpakken. Die kroon hier. Misschien is dit mijn adelaarperiode, dacht ik. Hier, een dikke adelaar. Nou, toen waren er verschillende geluiden in mijn omgeving. Die zeiden dat dat niet zo'n goed idee was voor mij. En ik zei, hoezo dan niet? En er was één jongen, die was heel eerlijk. Die ging voor me en zei, Ronald, als ik heel eerlijk ben, daar ben jij gewoon iets te veel nerd voor. Zeiden ze gewoon. Dus ik zit nou te denken aan het nemen van een tatoeage van een borstzakje met wat pennen erin. Kijk wat ze dan zeggen met die grote bakken, godsamme. Ja, nou weet je, misschien is het ook wel prima. Mensen hoeven ook niet te weten wat er in me omgaat. Dat kan ook heel verkeerd uitpakken. Als ik verliefd ben op een vrouw of een meisje, dan zien alle andere vrouwen op aarde, die zien aan mij dat ik verliefd ben. Dat is super penetrant. Dan zien ze aan mijn gezicht. Ja, kennelijk is mijn gezicht dan een soort open boek of zo. Maar ze zien me, of ja, het is de hele tijd open. Hier is een boek, is een bladzijde. Een flyer. Mijn gezicht is een flyer. Als ik verliefd ben. En op de middelbare school is er iets gebeurd. Dat heeft me getekend voor het leven. Op de middelbare school was ik verliefd op Jacqueline de Jong. En Jacqueline de Jong, dat was een superlekker wijf. Maar wat die trut heeft gedaan. Zij heeft... Die naam moet je trouwens even vergeten. Want dat is haar echte naam. Nou. Ja, daar krijg je zeik mee. Oké, nou, maakt niet uit. Daar halen we eruit. Jacqueline de Jong, moet je even vergeten. Halen we eruit. Dat maakt niet uit, we kunnen vervangen door wat we willen. Die naam doet er niet toe. Dat moet je ook niet onthouden, Jacqueline Jong. Straks loop je naar buiten. Het enige wat ik heb onthouden is Jacqueline Jong. Slaat ook nergens op. Nou, oké, pak het. Haal het eruit. Jacqueline. Ne was het trouwens. CQ. Jacqueline de Jong uit Eindhoven. De trut. Nou, wat zei... Nou, dat maakt niet uit. Maak er iets anders van. Andere naam. Dat bepaal ik. Ik verander dat gewoon in een... maak er een Chinees meisje van. Chinese naam. Jung. Jacqueline Jung. Helemaal Chinese naam maken we ervan. Dat is het makkelijkste. Wong Fei Hung. Hier redt het. Super lekker wijf. Super Chinees. Maar hier gaat het om. Mijn tactiek toen, als ik verliefd was op de middelbare school, dat was altijd hetzelfde. Dat was mijn dingetje. Ping. Dat was... Ik weet niet waarom ik dat deed. Dat was staren. Staren. Oh, dat was mijn ding. Staren, dan ging ik staren en dan hoopte ik dat ze uiteindelijk zouden weten, oh, Ronald vindt mij leuk en dan romans. Nou, dus. En ik zit voor in de klas, vooraan, dus helemaal vooraan, zit ik terug te kijken en te staren naar Wong. Gewoon Jacqueline Jong, hè? Okay. Dus. En ik zit te staren, kijk, en ik snap, dat is kansloos, snap je, op dat moment. Maar ik denk, Ronald, probeer dan nog maar. Waarschijnlijk valt ze toch op jongens die al kunnen tongzoenen. Niet op jongens die daar nog oefenen op een boterham met salami. Boterham salami, dat weet iedereen nog, hè? Dat was altijd hetzelfde, of niet? Had je die boterham met salami, trok je even die plakje salami uit, je draaide zo om die randje heen, dan was bam bam bam, zijn lekker pot, of niet? Oké, nou. Stil. Kijk. Ik zit zo te staan, kijk, nu. Nu snap ik, met mijn wijsheid, nu snap ik dat is als benaderingsmethode van vrouwen aan zich al kansloos. Dat is staren, maar dat is ingehouden. Snap je? Daarom ben ik ook niet goed in seks.
1: Een

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Het gewone volk vraagt zich wel eens af. Wat doet zo'n stalmeester eigenlijk de hele dag? En het schijnt dat men daar de meest merkwaardige voorstellingen van heeft. Zo denkt men bijvoorbeeld dat ik de hele dag in de koninklijke stallen rondhang. Kijk, dat doe ik natuurlijk niet. Daar heb ik de stallenjongens voor in Den Haag. Voor de paarden en voor de voertuigen. Van de gouden koets tot de rode Ferrari. En daar ben ik meester over, of liever gezegd bovenmeester. Want traditie moet er zijn. Er is al genoeg waardevols naar de klote gegaan. Versobering noemt men dat. Ja, allemaal hoelen. Het wordt anders maar een kale boel in dit kleine landje hier. Neem nou bijvoorbeeld die alleraardigste ceremonie van het aanbieden van het eerste kievitzee. Dat is iets, daar konden wij eind maart, begin april op het hof naar uitkijken. Ik en de kanagen. En de prins en allemaal. En het kon je zelfs gebeuren dat je in je bureau zat, dat er iemand binnenkwam die ineens tegen je zei, is dit je draal? En als het dan kwam, dan was dat voor mij en de kanagen en de prins en allemaal een ware opluchting. De vinder kwam dan meestal binnen in de van een gewone boerenpolderjongen, theetje in een mandje, op zijn zondags, familie erbij, ook opgedaft. Burgemeester erbij van het gat, waar zo'n jongen woont in Friesland, dus meestal in een van de rode rakker. Maar toch een zeer schilderachtig gezicht, die boerenkenkels in deze ambiance. En het gewone volk wil dat eitje. Het gewone volk wil het vertoon van de kroon, de franje van Oranje, de eis van het paleis, zeg ik altijd. Dat beweest 30 april toch altijd maar weer. Want dan komen ze allemaal opzetten. Op 30 april sta ik op 7 het bordes, achter een conifer. Men ziet mij niet, maar ik ben er wel en ze hoort het ook. Want alles moet gladjes verlopen. Met de blom op de tree hebben we hoegenaamd geen last. Het is meer wat er zo de treden opkomt, wat er aangeboden wordt. Neem nou bijvoorbeeld alleen maar eens even alle kruienkoeken en kranten mekken. Uit een of andere achterhoek van dit land. Ja. Mijn taak is dan krantenmek aanpakken. Tussen de tanden door zitten tegen de geefster kneksje maken achteruit de trap af en wegbiezen. En daarna de krantenmek achter de rhododendron zo de mieter. Wij kunnen van Hermes uit de Kannegen natuurlijk niet gaan verlangen dat ze alle kruienkoeken en krantenmekken hoogst persoonlijk nappert. Wij kregen daar veel van mee naar huis, dus dat is bij ons tot laat in de zomer krantenmekken eten gebleven. Verder wordt er ook absoluut niets weggegooid, alles wordt bewaard. Vanaf het zelfgeborduurde wandkleed. Tot aan de van Lucifers doosjes ververderde molens. En wat er meer aan goed bedoelde rot zou je de trap op kan. Dat gaat allemaal hup de magazijnen in. Kaartje erbij van wie het is. En vooral wat het voorstelt. Want er wordt wat afgeprutst in dit land. Maar de fijnste tijd voor ons blijft toch altijd weer Kerstmis. Kijk, een jaar is lang, je hebt je moeilijkheden, je teleurstellingen en vooral als ik het even mag aanstippen met dat scharrenmarkt van de pers. Maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer Kerstmis. En dan bedoel ik natuurlijk de viering anderhands op Soestdijk. Hermes uit de Kannegen. Onze Kannegen, zo heel gewoontjes tussen ons en de gewone mensen doorlopend. Praat het over koetjes en kalfjes. Natuurlijk ook over de os en de ezel. Een paar stallenjongens, een paar dienstmeisjes. Een exemplaar van wat je tegenwoordig noemt de gekleurde medemens daarbij. Heel ontroerend gezegd. Zo menselijk, zo democratisch, zo gewoon. En zo hoort het ook. Eens per jaar.
Wil u wel geloven dat je daar lang van tevoren naar uitkijkt? Ik was deze zomer op vakantie in Corsica. Ik kwam vanuit de zee, ik had juist gebijen. Ik word terug van de stad. Opeens blijf ik stokstijf stilstaan. Middellandse Zee om de keuter. En ik roep ineens tegen mijn vrouw, was maar vast weer advent. En verdomd is niet waar, ze wil precies wat ik bedoel. En dan bedoel ik natuurlijk het schenken door Hare Majesteit de Koningin van die heerlijke chocolademelk. Gemaakt van echte cacaobonen, volgens oud vaderlands recept, een koninklijke drank. En dan mag ik daar graag een vel op zien. Een koninklijk vel. En ik zal u eens wat vertellen. Vorig jaar heb ik dat vel stiekem in huis genomen. Ik heb het bewerkt en ik heb het zelfs laten inlezen. En dat hangt nu boven het trumo in de hal. En als ik daar 's morgens langskom op weg naar mijn werk, dan zeg ik tegen mezelf, verdamme jongen. Dit leven is toch nog waard om geliefd te worden. Mijn vrouw zegt wel eens, jij bent de laatste poot onder de troon. En verdomd als die weg is, als ik het zelf op moet voelen. Daarom zeg ik altijd, ik zal handhaven. Proost.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van woensdag tot en met vrijdag. Het is zonovergoten en droog. In het noorden wordt het 28 graden, in het midden 32 graden en in het zuiden wel 35 graden. En daarbij is vooral in het westen de luchtvochtigheid hoog, waardoor de gevoelstemperatuur nog hoger uitkomt. En er staat weinig wind uit het oosten. Dan donderdag. Er verandert weinig aan het weerbeeld. Het wordt 29 tot 35 graden met veel zonneschijn. En de wind is matig uit het oosten. Vrijdag is de warmste dag van de week. Het wordt 32 graden in het noordwesten tot wel liefst 37 of 38 graden in het zuidoosten. Er is opnieuw veel zonneschijn en een zwakke tot matige oostenwind. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui en vooralsnog is de kans op droog weer groot. Tot zover het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

and Joey's R&B Beats Mix. Wil je meer weten over DJ Joey? Surf dan naar www.djjoey.nl.

Yeah.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hé, hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
9: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Hè? Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Ik Bob.
3: Bob.
4: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen, maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

Nooit had ik gedacht dat ik mijn lied in deze mega magistrale omstandigheden zou mogen zingen. Maar dankzij mijn lieve vrienden van Doe Maar en natuurlijk dankzij jullie gaat het wel gebeuren.

spectrum is green.

Spain, Russia.

0: Hallo allemaal. Ik kwam alleen maar even zeggen dat ik er weer ben, hoor. In hoeverre als dat jullie toch niet gehoord mochten hebben, dommetje.
1: Nou, ik heb het iedereen verteld, hoor. Iedereen.
0: Wel

We're gonna do a song that you never heard before.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

That's right, party boy, the fuck, come on. Lights up.

Yeah.

Damn. Wow. Let's do it again. This time a little louder, come on.

that shit hot right now.

0: this out.
1: Yeah, yeah. Miami, how you feeling? Let's go.

0: How you feeling?
1: Mosh pit.
0: Mosh pit. Mosh pit. Mosh pit.
1: Mosh pit.

Okay, this one's for those people who ask for hardstyle.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in